Ik jou vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Man, hij is nooit hoor, jij verstaan niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed

vriende, familie, ouers en onderwijzers. En baie welkom bij ons gradeplegtigheid van 2021. Ten spijt van een baie moeilijke jaar, sit ons vandaag hier en staan ons op die brink van ons toekomst.

0: the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Welcome to the world of...
2: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
0: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ in the mix. It's the one.
3: Hi, ek is Dolph Bester.
4: Ek is Anel O'Neill.
2: Ek is Henke Foster.
4: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
4: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Hier op my stoep, raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie,

finale, finale. Your hempen gespeeld en je haren voor Olaas gekammerd in spiegel. Je mensen vervloed en je sleutels gekregen en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.